er juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brich den Hungrigen dein Brot. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken van het brood in stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, de nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar aan Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montfermeil Choir en de English Baroque Soloist. Cantate 39, Brich den Hungrigen dein Brot.

U hoorde kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, gezongen door Ilin Kies, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Eckner, tenor en Dietrich Henschel, bas. Samen met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een stap in een andere richting. Niet meer die tedere blokfluit, maar een houtblazer van grote zwaarte en diepte, de fagot. De fagot speelt vaak een belangrijke rol in het basso continuo, de doorgaande basbegeleiding. In de passionen kunt u ze horen, vaak in cantates. In de laatste versie van de Johannes Passion, 1749, schrijft Bach zelfs een bassono grosso voor, een contrafagot. Die is wel 2 meter lang. Als je een hedendaags instrument zou inzetten in de Johannes Passion, dan krijg je wandverhoudingen. Maar als je zo'n mooie barokfagot gebruikt, dan geeft dat een prachtig diepte-effect. Het lijkt een beetje op een lage mannenstem. Maar het is voor organist Bach natuurlijk verbonden met de lage orgelklanken. We gaan nu luisteren naar een bewerking van een bewerking van een bewerking van stukken van Bach tot een heel lief, leuk concert. Samengesteld uit al die andere stukken. Maar geweldig gespeeld door fagotist Sergio Azzoloni. Dat zijn de Italianen die vandaag met de Nederlanders in deze week de muziek maken in dit programma. Heel veel instrumentale muziek van Bach is zoek geraakt. En daarom melken veel instrumentalisten die concerten, waar Bach zelf ook allerlei bewerkingen van maakte, uit voor hun eigen instrument. Ach ja, hoeveel verlangen er niet naar het concert van Beethoven voor hobo? Dat is nooit gekomen. En hoe is het met Mozart? Ja, die schreef in ieder geval nog een fagotconcert. Heerlijke muziek, toen hij jong was. En ja, heel begrijpelijk dat deze hoboïsten en fagotisten die muziek bewerken. Dus het wordt genieten van Sergio Azzoloni en zijn enthousiaste Potsdammers. Feest der herkenning, het laatste deel, kent u zeker wel. Het fagotconcert, een reconstructie van BWV 169, 49 en 1053 door Sergio Azzoloni en zijn Kammeracademie Potsdam.

En dat was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 5, BWV 1050, door het Dunjadin Concert onder leiding van John Budd. En de klaversimmel werd ook door hem bespeeld en u hoorde de violiste Cecilia Bernardini. En dan nu de eerste kantate van de Kantatenkaravaan in de Drechtsteden nummer 68. Dat is een kantate voor Tweede Pinksterdag met de titel Alzo had God die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst werd geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijfster waar Bach een aantal malen mee werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken, met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk op per zondag vast. Hij wijzigt wel veel in de best goede teksten van deze Marianne Ziegler. Dat blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, veranderen in hun teksten. Mahler, Schubert, Wagner schreef zijn teksten maar zelf. En daar deed hij dan ook jaren over. En daar had Bach dus met dat vele werk geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauwen stunden. Ruim 5 minuten beslaat dit openingskoor. Haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraansaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. En dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantaten. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer lieflijk swingende basaria, nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met de instrumentatie van trombones, oftewel de posaunen. De bazuinen, ja de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst en ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. Of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wraken heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op en eindigt dan liefdevol piano.

Zo klonk kantate voor de tweede Pinksterdag. Alzo had God die Welt geliebt, uitgevoerd door de sopraan Lisa Larsson. De bas Panayotis Economou, de Monteverdi Choir en die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach bewerkte dat heerlijke ritornel, dat wat retour komt voor instrumenten, nog eens apart. En dat werd later dan wel weer voor orgel getoonzet. En zo speelde Maarten het Hart het in zijn eerste jaar dat hij orgelles had. En Maarten het Hart die zegt daarover... het lijkt wel of de instrumenten op hol slaan. Het is zo monter, zo levenslustig van een onbekommerde blijdschap. Het geeft hem, Maarten dus, een geluksgevoel. En Simon Vestdijk zegt, een door frisheid betoverende melodie.

Dit was BWV 1040, een instrumentaal fragment voor viool, hobo en basso continuo. Uitvoerenden Sergio Attoloni met het Kammeracademie Potsdam. Zaterdag 20 september dan biedt het festival in Dordrecht een optreden van de Nederlandse Bachvereniging. Hun thema is Meine Freundin, du bist schön. Verwijzend naar de bruidsmystiek uit het Hooglied, in de barok zeer populair in Luthers Duitsland. Het speelt ook een grote rol in de Matthäuspassie, waar we Zion horen, het meisje, de bruid uit het Hooglied en haar vriend, die later allegorisch als Jezus naar voren werd geschoven. De Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, voert allerlei motetten en cantates uit van oudere ooms van Sebastian. We luisteren eerst naar Ach, wie sehnigst ward ich der Zeit van Johann Michael Bach. En die leefde van 1648 tot 1694. Dat was een oom en een schoonvader van Johann Sebastian, want zijn dochter Maria Barbara was Sebastiaans eerste vrouw. Zal hij hem nog gekend hebben van de Bachiades waarin de familie met elkaar quodlibets vol ingewikkelde kanons zong? Deze oom stierf in Sebastiaans rampjaar 1694, waarin hij beide ouders en huis en haard verloor. De tekst gaat over de ellende van het leven en het heftige verlangen naar de dood. De morte dolce, de zoete dood, die toegezongen wordt. O kom und hole mich. Paradoxaal.

Ach, dass ich wasser genug hätte, van Johann Christoph Bach. Leefde van 1642 tot 1703. En dit was een uitvoering ook weer van Cantus Köln, het Concerto Palatino en Konrad Junghenel. Ook Arno Bornkamp, de saxofonist is van de partij. Aan hem, Arno Bornkamp, wijden we kort geleden nog een uitzending van Café Zimmerman. Tot eind van dit uur, deze uitzending, nog enige Bach-stukken van Arno Bornkamp, zoals hij ze ook zal uitvoeren daar in Dordrecht, in dat festival. Arno Bornkamp.

Dat was saxofonist Arno Bornkamp, destijds in Café Zimmerman. Een uitzending van de Concertzender, zoals dit programma iedere dag, werkdag althans, van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dit is de concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We gaan weer verder met het Bachfestival Dordrecht. Daar hebben we het eerder over gehad deze week. In de Dordrechtse kantatenkaravaan weer een kantate uit de tijd na Pasen 1725. Met tekst van Marianne von Ziegler, BWV 108. Es ist euch gut, dass ich hingehe. Het is goed voor jullie dat ik wegga, zegt Christus. En hij doelt op zijn hemelvaart en het schenken van de Heilige Geist. Opmerkelijk, er is geen beginkoor. Je mist

Het beginkoor, haast een beetje. Twee redelijk lieflijke aria's, maar dan een strak, fugatisch en overrompelend koor over de overrompelende kwaliteit van de Heilige Geest, de Geist der Wahrheit. Onverbiddelijke, energetische muziek. Als het om een belangrijk statement gaat, dan gebruikt Johann Sebastian Bach de strenge fugavorm. In de passies komen die minder voor, maar des te meer in de hoge messen. In 1725 mogen we daar al even van proeven. Dan komt Bach om het wat te verzachten met een lieflijke altaria met een geweldige orkestpartij. Op weg naar de heerlijkheid. Een ferm koraal over de kracht van de geest sluit het af.

U hoorde Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108. Met als uitvoerenden Robin Blaze, alters, James Gilchrist, tenor, Dominique Werner, bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Zaterdag, en dan hebben we het over 20 september, dan brengt de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven dus een avond onder de titel Meine Freundin, du bist schön. En dat voeren ze op nog veel andere plekken in Nederland uit. Dus kijkt u even op de site van de Nederlandse Bachvereniging waar dat allemaal precies is. Ze voeren dat prachtige stuk van oom Johann Christoph uit, de profunde componist, de grote en uitdrukkende componist, groot voorbeeld voor de jonge Sebastiaan in Eisenach. Het is een bruiloftskantate met een ongewoon libretto dat eigenlijk volledig gebruik maakt van teksten van het Hooglied, afgewisseld met stukjes prediker en een koraal aan het eind. Het is een dialoog tussen de twee echte lieden en de begintekst ligt er al niet om. De bas begint met Meine Freundin, du bist schön und sie mache mich brünstig. Waarop de sopraan reageert met Oh, dass ich dich küssen möchte. Niet alle gelovigen vinden dat makkelijk te horen, maar het Hooglied is oorspronkelijk Arabische liefdespoëzie, die later allegorisch is verklaard. Hier komt het dichter bij het origineel, het is echt minnepoëzie. En wat prachtig doet die Johann Christoph Bach dat. En je hoort het allemaal later terug in Bach, in Sebastian Bach, zijn Matthäuspassie, zijn dialoogkantates. Hij had er dus niet van een vreemde. En hoort u eens hoe Johann Christoph componeert. Ich bin krank, krank voor Liebe. Het is een soort pop uit de barok. Het sluit weer heel pittig, meerstemmig af met een gracias, een dankzegging. De liefde maakt ons dankbaar. Je hoort de grandeur van een vroege Bach.

U hoorde Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach. Die leefde van 1642 tot 1703. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln, het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. We horen ook Sebastiaans muziek in deze geconcentreerde vorm. Een korte begrafenismotet uit 1713. Ich lasse dich nicht, segne mich denn. Men dacht lang dat dit ook van Johann Christoph was, maar het is dus van een jonge Sebastian Bach. Het staat in het rouwende F-klein, maar heeft al dat dansante ritme, zoals we dat ook horen in het beginkoor van de Matthäuspassie. Rouw wordt door Bach altijd ondersteund door impliciete troost. De tekst is van Jacob, die de engel met wie hij vecht en tegen wie hij het onderspit gaat delven. Want hij ervaart dat hij met God zelf vecht. Ik laat je pas gaan als je me zegent. We ervaren al een beetje de Napolitaanse operastijl in het smekende karakter. En dit staat dichtbij de Actus Tragicus. Een prachtig koraal sluit het af.

U hoorde het motet Ich lasse dich nicht, segnest mich denn, BWV, aanhang 159, van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Cantus Köln en het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. En tot slot vandaag andere koek, maar ook helemaal Bach, zijn tweede Brandenburger concert, zoals de Holland Baroque Society dat gaat spelen in Dordrecht. Wat een vondst toch om die bescheiden, liefelijke blokfluit, de flauto dolce, tegenover de haast gewelddadige trompet te zetten. In deze subtiele, technisch volmaakte uitvoering van John Budd en zijn The Needens speelt de trompet, het instrument van de koningen, de blokfluit er niet uit. De trompet zwijgt in het langzame deel met die heerlijke drive naar voren. Altijd ten positieve, altijd naar de levensbron op weg. Laat u meenemen, tot slot een wervelende dans, niet om bij te houden, tenzij je meedanst.

U hoorde cantate 106, de Actus Tragicus, gezongen door Hannah Morrison, sopraan, Meg Bregel, alt, Nicholas Milroy, tenor en Peter Harvey bass. Met de English Baroque Soloist en de Monteverdi Choir, alles onder leiding van Sir John Elliot Gardiner, een recente opname. Wij zoomen nu in op Pieter Jan Belder, die deze week extra in de aandacht staat. Een van de drijvende krachten dus achter het Bach Contextueel project. Deze bescheiden man is een echte kapelmeester, want hij bespeelt een aantal instrumenten en hij dirigeert. Van huis uit is hij blokfluitist en toetsenist, kreeg les van Riccardo Canji en Bob van Asperen. Hij behoort dus eigenlijk tot de derde generatie hip musici, historically informed performance. We horen Jan-Pieter Belder nu als organist in een orgelconcert van Bach, samengesteld uit verschillende onderdelen uit kantaten 35 en 156. Het orkest is het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van de net overleden grootmeester Frans Brugge. Bijzonder, want het was een van zijn laatste opnames uit 2012. René Baudet is hier ook weer, net als bij Musica Amphion, de concertmeester. Maar het is dus het concert van de 18e eeuw.

U hoorde een bewerking van delen uit Cantates 35 en 156 als orgelconcert, gespeeld door Pieter-Jan Belder op het orgel en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Bach contextueel heeft volledig gekozen voor enkelvoudige bezetting en dat op wetenschappelijke gronden. Dat betekent voor de Cantates 4 zangers en soms 8 als het voorgeschreven is door Bach en voor sommige motetten zeker 8 als die dubbel koorig zijn. Er was zelfs in Bach's tijd sprake van een soort van octet, een goed hoog aangeslagen octet van zangers, dat zelfs meer betaald kreeg dan de andere jongens van de Thomaner. De zangers in dit geval staan steeds, het Geeswalde consort onder leiding van Harry van den Kamp, de geliefde en bekwame bas, die zelf ook altijd meezingt. En dat Geeswalde consort zijn natuurlijk specialisten in Geeswalde en Zweelink, maar hebben komend vanuit die late renaissance muziek, als ware ook een hele goede feeling voor Bach, juist heel goed. Bach contextueel zal dus het motet zingen O Jezus Christ, mijns levens licht, BBV 118. En het wordt dan spannend wat ze met de instrumenten doen, want dit motet dat eerst voor een kantaat werd gehouden, zou wel eens de begrafenisstoet naar het kerkhof hebben kunnen begeleiden. En dan krijg je natuurlijk een beperking van het orkest, omdat niet alle instrumenten mobiel gespeeld kunnen worden. Nou, Bach contextueel heeft daar zeker over nagedacht en wat over geschreven. Dat komt allemaal in dat boekje later. Nu horen wij, want die opname is natuurlijk nog niet van Bach contextueel, nu horen wij Masaaki Suzuki in het prachtige motet BBV 118.

U hoorde het motet BWV 118 O Jesu Christ, meins Lebenslicht. Uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We sluiten dit programma van vandaag af met de Preludium en Fuga voor orgel. En nu niet die in S, maar in F klein. Dit is natuurlijk prachtige muziek, maar de mensen die moeite met orgelmuziek hebben, zullen dat misschien toch wat minder ervaren als je het alleen als orgelstuk hoort. Maar in context, in zo'n uitvoering of cd met kop en een staart, opgenomen in dat thema van een soort van kerkdienst, zeg maar, zonder preek, zonder gebed,

U hoorde Prelude en Fuga in F-klein, BWV 534, gespeeld door Hans Varius op het Kalmenorgel in Falun te Zweden. Dit was Geen Dag Zonder Bach en wij hopen dat u het weer mooi heeft gevonden. U kunt altijd uw ideeën voorstellen en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Misschien tot morgen.

0: Dit is de concertzender in het komend uur De Wandeling met kamermuziek van Benjamin Godard. En we beginnen met muziek van Camille Saint-Saëns. Hij leefde van 1835 tot 1908.
1: Pieter Jan Belder en aan het eind van de week voor Joop van Zijl, onze vaste inspreker die weer terugkomt. In de sfeer van rouw en afscheid voert het Mousque Amphion onder leiding van Jan-Pieter Belder en het Gesualdo Consort onder leiding van Harry van den Kamp ook kantate 125 uit, met die prachtige titel Mit Fried und Freud fahr ich dahin. De basis daarvan is een Lutherlied dat gaat over de feestdag van Maria Reinigung. Dat is 2 februari, waar gevierd wordt, herdacht wordt, dat Maria het kind opdraagt in de tempel en de oude Simeon, die daar verblijft, zegt dat hij nu het eeuwige kind heeft aanschouwd en eindelijk kan sterven. Laat mij gaan. Nunc dimittis in het Latijn. Naar dit moment van het ultieme afscheid heeft hij al heel lang uitgezien. Heer, laat nu uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben het licht aanschouwd. En Bach schreef daar ook een prachtige baskantate voor, Ich habe genug. En die gaan we morgen horen. En deze kantate 125, een zogenaamde koraalkantate, een kantate zoveel mogelijk gebaseerd op een koraal, sluit Bach zich dus aan bij het koraal, het kerklied van Luther. We laten eerst het Lutherlied horen en daarna direct de kantate. En dat Lutherlied is getoondzet door Johan Walter, een compaan, een tijdgenoot van Luther. En daarna begint de Bach-kantate. Deze kantate begint in een zwaar, onbuigzaam koor, in E-klein, waarin de sopranen de melodie hebben. Dan volgt direct in een zeer lange aria, haast 8 minuten, de sopraan en die bezingt het thema van de brekende ogen van de oude man die op weg naar de dood gaat. Let op het breken van de akkoorden. Een aria van loslaten en van rouw. Een wonderlijke aria met veel dissonanten. Buitengewone muziek over afscheid. En dan volgt een lange basrecitatief, waarin nog eens wordt verklaard dat Jezus Christus troost en heil is in de dood. En dat wordt daarna in een heerlijk hoopvol duet voor tenor en bas gevierd. Kantate 125.

U hoorde het koraal Mit Fried und Freud Fahr ich dahin van Luther, een bewerking van Johann Walter, en daarna de kantate 125 met dezelfde titel Mit Fried und Freud Fahr ich dahin. En de kantate werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Wij gaan door met Jan-Pieter Belder als klavicinist en dirigent. Ja, deze man, deze Jan-Pieter Belder, is multi-gifted. Hij speelt dus orgel, klavecimbel, hij speelt blokfluit en dirigeert cantates. Hier horen we hem nu in een van die heerlijke klavierconcerten van CPE, Karl Philipp Emanuel. Emanuel genoemd, kortom, uit de Sturm und Drang-periode. Pittige, direct aansprekende muziek. Je hoort wel toch een duidelijk G-klein, dat is de toonsoort van Mozart's 25e en 40e symfonie. Maar het is wel, ja, levendig. Het is niet kleurloos, het is niet zwaar. Hij was een schakel tussen barok en klassieke muziek. Maar hij was meer, hij was ook een groot componist. En Jan-Pieter Belder, die laat dat horen. Luister maar eens naar dat prachtige langzame tweede deel. Het orkest is uiterst klein. Eerste en tweede viool, altviool, cello en contrabas. Zoals Musica Amphion speelt, mis je geen groot orkest. Subliem zijn ze op elkaar ingespeeld. Deze CD kreeg een 10 bij luister. Terecht. Dus nu het klavierconcert in G-klein WQ6 van CPE Bach, gespeeld door Pieter Jan Belder.

Dat was het klavierconcert in G klein van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Pieter Jan Belder en Musica Amphion. Jan-Pieter Belder die speelt nu op het klavikord een aantal leuke, grappige stukjes. Meestal zijn die van de hand van Carl Philipp Emanuel, die ongeveer 10 was ten tijde van het ontstaan van het boekje van voor zijn stiefmoeder Anna Magdalena. Een boekje samengesteld door Jan Sebastiaan en dus met stukjes van de kinderen. En deze CPE, ja, horen we een genie in de dop met die leuke stukjes op het klavikord? Een klein Mozartje? Nou ja, het was gewoon een klein Bachje. En best wel een genie. Als je zijn werken ruimte en aandacht geeft, hoor je hele goede muziek, die tot nu toe onderschat was. Dank voor het CPE Bachjaar.

U hoorde Menuette, Mars en Polonaises van Carl Philipp Emanuel Bach uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach. Gespeeld op klavierkort, dat hele bijzondere, zachte, zeg maar soms vrouweninstrument, door Pieter Jan Belder. Heel intiem klinkt dat. En hiermee sluiten we deze aflevering van Geen Dag Zonder Bach af. Met dank voor uw aandacht en het verzoek als u opmerkingen of vragen of aanvullingen heeft, laat ons te mede bachconcertzender.nl. We zijn heel erg benieuwd naar uw reacties en uw verzoeken. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals en tot morgen.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. De afgelopen week heb ik u laten luisteren naar een grote valstaf uit de eerste

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagprogramma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Een bijzondere week met heel veel programmapunten vanwege het Bach Festival in Dordrecht en twee prachtige concerten voor Door Musica Amphion en het Gisualle Concert in Amsterdam en Groningen. Nee, Amsterdam en Maassluis. Groningen is al geweest. Een van de zeer mooie concerten in dat prachtige Bach Festival, ja, ik vind dat het al een internationale allure krijgt, is het concert van Il Gardellino op woensdag de 24e in Zwijndrecht. Daar komt op die avond spelen Marcel Poncele, de hoboïst uit Vlaanderen, die Philip Herwege de beste barok-hoboïst ter wereld noemt. En hij krijgt alle ruimte en het is ook zijn orkestje eigenlijk. Er is op YouTube een prachtige documentaire te zien over deze Marcel Poncele, die muzikus is en ook ambachtsman, want hij maakt al zijn hobo's zelf. Prachtig, met aandacht en met zorg. Het hout uitzoeken, bespelen, etc. We zullen ooit nog een hele solistenportret aan hem besteden. Hij zal natuurlijk een grote rol spelen in het heerlijke viool-hobo-concert. Is dat eigenlijk niet het mooiste concert van Bach? Mijn dochter Naomi Magdalena speelde het voor haar masters in Utrecht. Maar Marcel Poncele die gaat ook nog twee grote partijen spelen in twee hele mooie kantaten die we gaan horen. Daar is de kantate die ik gisteren al noemde voor Maria Reinigung, of Lichtmis, omdat dan kaarsen worden aangestoken vanwege de komst van het licht der wereld. Onder de naam Ich habe genoeg, BWV 82. Stephen McLeod, een van de beste Bach-bassen op dit moment en een van de mooiste Christuszangers, gaat het daar zingen. Dat is wat. Hij zal wel zingen Ich habe genoeg in plaats van genoeg. Want volgens Peter Kooi, en die kan het weten hoor, is dat de beste uitspraak. Tijd eigen, tijd van Bach, genoeg. Die zingt ook lekkerder. En wij gaan ook horen op de cd hoe Peter Kooi, onze eigen wonderbas, dat zo mooi zingt. Op de opname met Philip Herwege. Simeon wacht dus in de tempel op het oerkind. En haast blind voelt hij dat het in zijn handen wordt gelegd. Als Maria voor haar rituele reiniging, Reinigung dus, als jonge moeder in de tempel verschijnt. En als hij het kind in zijn armen krijgt en dat ook voelt, is zijn levensgang voltooid en zegt hij, het is genoeg, es ist genoeg, ik kan gaan, ik mag gaan. Hij geeft zich over aan de dood. En dan zingt de bas, als mooi stuk, even de mooiste stuk van Bach überhaupt, schlummert ein ihr matten Augen. Het is een slaapliedje, een lullaby, maar het thema is in feite, de dood is een slaap geworden. Wie anders dan Bach, die zijn hele leven zo dicht bij de dood stond, kon dat zo mooi toon zetten. Vindt u dit ook de mooiste arie van Bach, zoals ik eigenlijk? Misschien nog wel mooier dan het Erbarmen Dieg? Laat het ons weten op bachconcertzender.nl. U hoort Ich habe genoeg door Peter Kooi met Philip Herwege.

Dat was de cantate Ich habe genug, BWV 82, gezongen door Peter Kooi met Philip Herwegen en La Chapelle Royale. Minstens zo mooi is de cantate, ook weer een solo-cantate, nu voor alt, Verknuukte Ruhe, beliebte Seelenlust, BWV 170, voor de zesde zondag na Trinitatis. Dat wordt gezongen in het Bachfestival in Dordrecht door Margot Oetzinger, een alt. Ik ken haar niet, maar de kwaliteit van Il Giardellino, het orkest van Marcel Ponsele, staat garant voor hoge kwaliteit. Wij gaan luisteren naar een uitvoering, weer met Philip Herwegen en weer met Marcel Ponsele. De altes is hier de ongeëvenaarde Andrea Scholl. Maar tegenwoordig zingen vrouwen het even mooi. Verknuukte Ruhe, beliebte Seelenlust. BWV 170.

Amsterdam in een Waalse kerk. U hoort nu Pieter-Jan Belder als dirigent en blokfluitist. Hij is multigifted. En in het tweede Barnabas concert neemt hij het op met zijn flautodolce, de blokfluit, tegen de gewelddadige trompet. De flautodolce, de blokfluit, was het instrument van de armen. Het instrument van het tekort, ook van de laatste ademtocht. Een cantate bricht in hungerigen den dein brood speelt de blokfluit als ware de rol van de have-nots, van het tekort. En in het tweede Barnabas concert durft Bach dat tere instrument tegenover die koninklijke trompet te zetten. En dat lukt hem. Het is een match. Wat een uitdaging. In het tweede deel moet natuurlijk de trompet even zwijgen, want dat is te veel van het goede. Pieter-Jan Belder vertelde mij dat hij, doordat hij ook blazer is, als blokfluitist, meer feeling heeft daardoor voor zang, voor het aspect van de adem, dan als hij alleen toetsenist zou zijn. Je begrijpt het meest van de zang als je ook weet dat het fraseren zo belangrijk is. En dat weet je vooral als je zelf blaast. Pieter-Jan Belder kan dat allemaal. Met Rémy Baudet en Frank de Bruyne gaat hij de strijd aan. In het langzame deel moet die trompet, William Roth speelt dat even zijn mond houden. Want dat is pure, intieme tederheid. Zoals alleen Bach dat kan. En het wiegt en het danst. Het tweede Barnabas concert door Musica Amphion met Pieter-Jan Belder op de blokfluit.

U hoorde het tweede Brandemusconcert, PWV 1047, met Pieter Jan Bilder op de blokfluit, Rémy Boudet op de viool, Frank de Bruin op de hobo en Rimroth op de bachtrompet, met Musica Amphion. Hier besluiten we deze uitzending van Geen Dag Zonder Bach mee. En we hopen dat u allemaal in grote getale komt, zowel naar de concerten van Musica Amphion en het Gesualde Consort in het kader van Bach Contextueel, als naar dat geweldige programma van het Bach Festival in Dordrecht, met zoveel spannend dat u dat maar even moet bekijken op de site. Ik dank u voor uw aandacht. U kunt altijd uw reacties mailen naar bach@concertzender.nl. Tot morgen misschien.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertcenter. Vandaag wordt laatst aandacht voor zowel het Bach-festival Dordrecht als voor de uitvoeringen van Bach contextueel. Jan-Pieter Belder staat deze hele week in de aandacht. Hij is een echte teamspeler. Hij vindt het heerlijk om met zijn makkers van Musica Amphion te spelen of ook met zijn collega's klavicinisten. En we hebben er nogal wat van in Nederland. Goeie. Ja, wat een school hebben wij. Denk mee van Gustav Leonhard en Ton Koopman en Bob van Asperen. En we gaan horen dat heerlijke concert voor drie klavieren, drie klaversimmels dus, in D-klein. BWV 1063. En u hoort daarin Pieter-Jan Belder met Menno van Delft. Ook zo'n crack. En hij speelt ook in Dordrecht. En Siebe Henstra, die we ook niet moeten onderschatten. Pieter-Jan heeft wel de moeilijkste partij voor Pa Bach. Want de andere twee werden waarschijnlijk gespeeld door zijn zoons. En zijn inderdaad ietsje makkelijker. Willem Friedeman, de oudste Friedeman, en CPE Karel Philip Emanuel. Later hebben zij bij het concert waarschijnlijk toch wel wat veranderingen aangebracht in de manuscripten, want we kunnen dat zien in het oerschrift. En dat geeft de suggestie dat beide zoons, die toen 19 en 17 waren, niet alleen speelden, maar ook meecomponeerden met hun vader. Of misschien wel stukjes voor hun rekening namen. Vandaar dat het concert zo nu dan nogal galant klinkt. Laat u meevoeren door het overrompelende eerste deel. Wiegt dan daarna mee in het Siciliano, de 12/8e maat van het tweede deel. En hoort tenslotte de galante muziek van deel 3. Belder, cum suis, speelt dit zo licht en helder dat een echte Ergötzung des Gemüts is. Een verkwikking, een opkikker. Je knapt ervan op. Concert voor drie klaversimbels van vader en zonen Bach, BWV 1063.

U hoorde het concert voor drie klavercimbals, BBV 1063 door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavercimbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in het Bach-festival Dordrecht, eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royce op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuose dubbelkoorige Kom, Jezu, Kom, BWV 229. U hoort hier alvast in de uitvoering van Masaki Suzuki. Kom, Jezu, Kom.

U hoorde een uitvoering door Masaaki Suzuki en zijn Bach-collegium Japan van het motet Kom, Jezu, Kom, BWV 229. Behalve voor professionele en amateur organisten is er ook nog een masterclass in Dordrecht voor jonge professionals en goede amateurs. Door niemand minder dan Johannette Zomer. Een buitenkans. Kijken of er misschien nog plaats is. We gaan nu weer horen de aria Schlummert ein ihr matten Augen. Ja, toch wel een van de mooiste aria's van Bach. De dood is hier een slaap geworden. Behalve van de baskantate, BBV 82 die we dus gisteren hoorden, is er eens een bewerking voor Chopin gemaakt, waarschijnlijk door Anna Magdalena, in hetzelfde notenbuchlein. Zij zal dat zelf ook gezongen hebben. Nou, niet in de kerk, want dat mocht niet, maar misschien op andere gelegenheden. En zeker, om het zo te zeggen, aan de keukentafel. Ook in het Bach-festival in Dordrecht wordt veel aandacht aan haar besteed. Anna Magdalena Bach, Bachs tweede vrouw, ook weer moeder van heel erg begaafde zoon, vooral Johann Christian de Londense Bach. U hoort dus nu Johannette Zomer in de losse aria voor sopraan, in dit geval Schlummert ein ihr matten Augen, samen met weer Pieter-Jan Belder uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach zingen ze.

U hoorde de aria Schlummert ein ihr matten Augen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, voor sopraan dus, gezongen door Johanne de Zomer. U gaat nu nog horen een paar van die heerlijke stukjes voor het klavikkoord. Weer van Carl Philipp Emanuel en ook een stukje van Hasse, vriend en collega van Johann Sebastian, orgelcomponist in Dresden. En als toetje van deze stukjes krijgt u de opzwepende musette. Nu weer op het klaversembel, gewoon zoals het hoort. Dus niet in feite van vader, Johann Sebastian, maar van zijn zoon, CPE. Men denkt vaak dat die musette van Bach zelf is, maar van zijn zoon Bach. U hoort weer Pieter Jan Belder.

stukjes van Zoon van Bach, CPE, Emmanuel, op de klavichord gespeeld door Peter Jan Belder. En tenslotte de Musette, ook van hem gespeeld klaversymbool. Ja, die Musette, dat is een stukje dat leent voor bewerkingen en ook voor humor. Wat natuurlijk een heerlijk, grappig, dansend stuk. En die luchtigheid die in die muziek van alle Bachen zit, die ontbreekt vooral ook niet in Dordrecht. Ga maar kijken, ga maar luisteren, doe maar mee. Nou, hier als hekkensluiter een heel grappige bewerking van datzelfde stuk, die Musette, door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma.

Ja, dat was de musette toegeschreven aan Vader Bachmar van Carl Philipp Emanuel. Bewerkt door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma. Ontzettend grappig. Misschien houdt u er niet van, maar we laten het toch eens even horen. Ze hebben ook in 2000 bij het Bach-herdenkingsfeest in Leipzig hebben ze daar gespeeld. Dat vond men heel leuk. Buiten. Op de markt in Leipzig. Ten slotte, ja, de Goldberg-variaties kunnen natuurlijk niet ontbreken op dat Bach-festival. Dat geniale werk van Bach, eigenlijk uit zijn nadagen, hij was al 58, wordt ook vaak bewerkt. En in Dordrecht wordt het uitgevoerd, niet door koor, zoals Padam dat heeft gedaan, maar in een instrumentatie voor strijktrio van Zitkowetski. En het wordt natuurlijk gespeeld door wat nu heet het Goldberg-trio, het trio van Anne den Herder. U hoort nu stukjes daarvan, zolang de tijd dat toestaat, van de CD van het trio Eknaton.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boeks de Hoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de triosonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Köthen, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmedisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel, nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.

U hoorde BWV 5, Wo soll ich fliehen hin, uitgevoerd door Joanna Lund sopraan, William Towers altus, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas, met het Monteverdi Choir en die English Baroque soloist, de dirigent John Elliott Gardiner. De Westerkerkkoor zingt ook van Johann Pachelbel God ist unser Zuversicht, en dat is een goede zaak. We horen veel te weinig Pachelbel, behalve dan die beroemde kanon, terwijl hij waarschijnlijk in Bachs jeugd indirect een belangrijke leraar is geweest. Zijn broer Johann Christoph, bij wie Bach als volwijze, volledig wees, in het gezin was opgenomen, was diens leerling. De kleine Bach kopieerde ook veel muziek van Pachelbel, omdat het niet mocht, mogelijk 's nachts. En daarom nu eerst een andere kantate van deze Johann Pachelbel. Die leefde van 1653 tot 1706 in Duitsland. Christ lag in Todesbanden. Later zou Johann Sebastian dezelfde Luthermelodie gebruiken voor zijn kantate nummer 4 met dezelfde titel.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Dit wordt een nieuw programma bij de Concertzender. En dit programma wordt iedere dag uitgezonden om 1 uur. Duurt een uur, dus van 1 tot 2. Geen dag zonder Bach. Dat wil zeggen, iedere werkdag zijn we er. Zaterdag en zondag, dan moet u het eigenlijk maar zelf een beetje uitzoeken. U hebt vast wel iets van Bach in de kast staan. En dat moet dan maar tijdens het weekend gedraaid worden bij u thuis. Nogmaals goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Ja, die naam Bach hebben we niet voor niks gekozen. Ja, wat gaan we voor muziek draaien? We kiezen niet voor bepaalde uitvoeringspraktijken, maar we pakken alles wat op de markt verschenen is en, laten we dat erbij zeggen, wat goed is en wat samensteller Govert Jan Bach met name prima vindt. We zullen ook de tune, dat is de beginmelodie, regelmatig even afwisselen, want er zijn diverse uitvoeringen van. Maar goed, u zult het wel herkennen. Dan nog dit, alle Bachs komen aan bod, want Johann Sebastian was natuurlijk niet de enige. U kent wellicht zijn zoons, maar ja, hij heeft ook voorvaderen gehad. En die voorvaderen, ooms bijvoorbeeld, hebben ook hele mooie dingen gecomponeerd. En als u regelmatig naar dit programma zult luisteren op de werkdagen tussen 1 en 2, dan komt u die muziek vanzelf tegen. Goed, we gaan beginnen. We beginnen maar meteen bij het begin met Bachs werkenverzeichnis nummer 1. Ja, wie schön leuchtet die Morgenstern? Hoe mooi schittert de morgenster, heet de kantate. Een kantate voor het feest van de verkondiging aan Maria. Johann Sebastian componeerde dat in 1725 in Leipzig. Hoewel, het is helemaal niet de eerste kantate van Bach, maar toch is het wel een feestelijk begin. Ja, hoe zit dat dan als het BWV 1 is en het is niet de eerste kantate? Wel, de nummerindeling was volgens rubrieken, zoals kantates, passionen, concerten, etc. en niet chronologisch. De Bachgesellschaft begon in 1850 met de cantates, waarvan onomstotelijk vaststond dat ze door Bach zelf waren gecomponeerd. En die kregen de eerste nummers. Deze cantaten werden dus uitgevoerd op het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor kerst, wanneer het kerstkind wordt geboren. U hoort al elementen van kerst in deze glansrijke en mystieke muziek, de hobo's van de herders en de horens van de koningen. De uitvoerenden zijn het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

En dat was de kantate Wie schön leuchtet der Morgenstern van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en het Monteverdi Koor en de English Baroque Soloist. We gaan nog even door met eerste nummers. Het eerste Brandenburgse concert. Het werd gemaakt in 1721 voor de markgraaf van Brandenburg. Vandaar dus de Brandenburgse concerten. Mogelijk deed Bach hiermee een soort sollicitatie. Hij stuurde ze op, die concerten, die Brandenburgse concerten, want het zijn er 6. Maar hij kreeg niets van de markgraaf te horen. Maar wij zijn er erg blij mee, ze vervelen nooit. En Johann Sebastian die haalt alles uit de kast. Hij verzint de mooiste combinaties van instrumenten, alles in Franse stijl, die toen aan de hoven, zoals bij Brandenburg, zeer populair was. Het zijn allemaal dansvormen, zoals een menuet en een polonaise. U hoort het Concerto Italiano onder leiding van de clavecinist Rinaldo Alessandrini.

De cantate nummer 3, BWV 3, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Dan nu de eerste cello-suite. Bachs werken vertuigt niet 1007. Ja, voor velen zijn de cello-suites het opus ultimum van Johann Sebastian. Het is de meest wonderlijke muziek die je kunt voorstellen. Een volledige wereld van gevoel en kleur, ritmiek en verrassing wordt hier tentoongespreid. En dat allemaal op één enkel instrument. En terwijl je soms wel twee cello's denkt te horen. Bach denkt altijd meerstemmig, polyfoon. Een stem is nooit alleen. Of je bent nooit alleen. Er is altijd een ander. En die stem is evenwaardig. Geen aanhangsel, maar een uitdaging. Tegenover. Vivaldi had al de eerste cello-sonates geschreven, maar Bach doet het zonder begeleiding. Toen bekende dansvormen wisselden elkaar af. Het is een wat onderschatte uitvoering, maar een hele mooie van Jaap Terlinde.

Jaap ter Linde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. U kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Met het Ome Willem, Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime zaal, ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En daar hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Dit was het eerste vioolconcert in A kleine terts van Johann Sebastian Bach, maar niet als vioolconcert. Het klonk op accordeon met de solist Richard Galliano. Tot morgen. Samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En deze vierde uitzending begint met de vierde kantate. Christ lag in Todesbande. Deze kantate voor de Paasmorgen heeft Bach geschreven voor zijn 25ste. Als alleen dit werk van hem bekend was, dan zou hij al tot de grootste componisten ooit behoren. Het is een zeer indringende kantate waarin hij in ieder deel het kerklied van Luther met dezelfde naam gebruikt in de melodie of de onderstem, steeds gevarieerd. Het lijkt nog geen Pasen te zijn, want er is een strijd met de machten van de dood. Maar aan het eind van iedere strofe klinkt een halleluja, soms haast extatisch. De dood is overwonnen. Die interne strijd, in ieder deel voelbaar, maakt deze kantate zo spannend. Bach verschijnt hier als de componist die gevoel heeft voor dramatiek, met opera-achtige allure. In het leven van Johann Sebastian speelt de dood een grote rol. Hij was wees op zijn 12e. Hij verloor zijn eerste vrouw vroeg aan de dood. Hij moest 10 van zijn kinderen vroeg begraven. De dood was een aanwezig trauma in zijn leven. Zijn muziek is een therapeuticum voor zijn complex met de dood. U hoort een prachtige uitvoering van Musica Amphion en het Gesualdo Concert in hun serie Bach Contextueel. U hoort overigens in plaats van een koor een solistenkwartet zingen. Dat is omstreden, maar het klinkt hier overtuigend.

Aldus de vierde kantate Christ lag in Todesbande van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Musica Amphion en het Gesualdo Consort in de serie Bach Contextueel. Bach was natuurlijk voor alles organist. Te weinig is bekend dat hij een wonderkind was. Niemand kon in zijn tijd zo goed en virtuoos het orgel bespelen. Zijn voeten gingen zo snel over de pedalen dat ze niet te volgen waren. En zo hoog en goed was hij aangeschreven dat hij als 18-jarige al orgels mocht inspecteren en goedkeuren voor het eerste gebruik. Die omgerekend die orgels de gemeenschap vele tonnen euro's gekost zouden hebben. Bach's totale oeuvre is voor 1/3 voor orgel geschreven. Hier het orgelkoraal met dezelfde titel als de kantate die u net gehoord hebt aan het begin van deze uitzending, Christ lag in Todesbande. We horen de organist Leo van Doeselaar en Leo van Doeselaar bespeelt het barokorgel van Glauchau in Sachsen.

Christ Laak in Todesbanden werd uitgevoerd door Leo van Doeselaar en hij bespeelde het barokorgel van Glauchau in Sachsen. De eerste orkestsuite in C-groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba, fluit, klaversymbel. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwe dienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C-groot uitgevoerd door het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moeten we iets zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Is bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is, nou ja, het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist.

verstummen hier, verstummen hier, verstummen.

Dat was de kantate van Johann Sebastian Bach, Wo soll ich fliehen hin? Waarheen kan ik vluchten? Uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Ook in het ernstige, maar tedere G-kleine terts staat de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001. Deze sonates zouden wellicht in de Lutherse mis gespeeld zijn tijdens de communie, volgens het model van de Sonate di Chiesa van Corelli, altijd volgens het stramien langzaam, snel, langzaam, snel. En met deze eerste sonate opent zich een universum voor de viool. Je denkt echter steeds minstens twee violen te horen, door de dubbelstreken. Maar Bach die dacht altijd meerstemmig. Er is een prachtige afwisseling tussen de gedragen en gewijde delen, zoals het begin, en de virtuose snelle delen, een fuga en een presto. Het stelt de hoogste eisen aan de violist. En u hoort Rachel Podger op barokviool.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavecimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Het concert BWV 1053 voor klaversembel, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertcenter. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag, 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmate horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Barok, of Montreal Barok, wat u wilt, met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen MacLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

En dat was de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam. Werd uitgevoerd door Suzy LeBlanc en Stephen McLeod en ook Daniel Taylor met de Montreal Baroque. Dan gaan we nu luisteren naar de tweede vioolsonate. De eerste hebben we al eens een keer laten horen in de uitzending Geen dag zonder Bach. De tweede vioolsonate voor klaverzimbel en viool. Weer ragfijne, aristocratische kamermuziek. Luistert u naar Ton Koopman en Catherine Manson.